ken zo van die dagen dat me altijd gezicht, dat de moed in mijn schoenen is gezakt.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi en verkoopt je heel duur. Maar kind,

Je bent jong, wilt vooruit met geweld. Je bent mooi en je droomt steeds van geld. Maar kind, je

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express met de hits uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen vandaag met Dusty Springfield and I Only Wanna Be With You. Doen we ook een uur lang met onder andere The Sweet, Coco.

Zometeen de hitsit voor deze formatie, de Sweet met Cacao. Sister Golden Air. Daarmee zitten we in de 80s met America.

Wrijf het er maar eens goed in. Rub It In uit 1974. Jack Josie en de Jordanaires. 1969. Andy Kim. And Baby, I Love You.

0: Als je nu nog niet weet, zul je het wellicht nooit weten komen. Andy Kim met Baby I Love You uit 1969.
1: When the winter comes, the sun is low upon the fields, the sky is cold.
0: Miss Gray Slick.
1: And it throws down icy snow.
0: 1980.
1: The glass.
0: The season.

0: alweer geleden uit 1972. Holiday van George Baker aan zijn selection. Rustig aan met John Armour Training.
1: He has

Nou, in 1980 het verhaal van Rosie en John Armour Trading. 1966, de Sandpipers en een versie van Guantanamera.

Juan van Amera uit 1966 en de Sandpipers. Uit Belgeland uit 1973, Salix Alba, I Can't Resist.

Als instrumentale van dit uur was The Shadows en FBI. Zo dadelijk ben je terug met Matt de Hoppel uit 1972 en al de Young Dudes. Maar eerst nog even Mr. Tom Jones. Help yourself.

All the Young Dudes carried the news uit 1972, Mother Hubble. 8 jaar later was deze een hit voor Rupert Holmes. Hier is Him.

Dat is alleen nog van mij om u te danken voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. En we maken een afspraak voor een nieuwe aflevering. Ik laat je voor vandaag met de Tremolos, Me and My Life.

0: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
3: There are three things you need for great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list. With Second Best won't do.
4: De hitkampioen.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: There are three things you need for great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list. With second best won't do.
4: Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

goed op je radio. De hitkampioen met Duffy and Mercy. Want deze dame is het vrij stil. Ze heeft nog wat dingen gedaan, maar het is niet echt in de populariteit geraakt. Maar deze hit vergeten we niet vandaag. Janet Jackson, When I Think of You.

Souvenir uit de jaren 70 met Louis Neefs en Laat ons een bloem. Dit was weer de hitkampioen op je radio. We hopen dat jij weer genoten hebt. En ik wens je nog een hele fijne dag verder. En tot de volgende.

0: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
7: Dit is Totaal Nederlands.

0: Peace Total Nederland.
1: Verleiden kwam je binnen, die avond midden mei. Voor ik het goed besefte, lag jij in bed naast mij. Ik was altijd te vinden.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Vanet.

0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maar

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen.
3: Totaal Nederlands.
4: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

Mathieu en Guillaume in totaal Nederlands. Vrienden, straks heb ik nog bezoek van Erik. En die heeft Ivan Picnic meegebracht. Die ken je nog wel van Tegen de Sterren Op. En nog een heleboel andere projecten.

0: Nederland.
1: Ik ben vandaag met Ivan Peknik. Dat is een acteur die we allemaal kennen uit onder meer Tegen de Sterren op Dag Ivan.
2: Hallo, alles goed?
1: Zeker, met jou ook?
2: Prima.
1: Ik denk het wel. Want...
2: Blijziend.
1: Ja, voilà, je zegt het al meteen. Je hebt een singeltje gemaakt met de titel Blijziend. Daar willen we het natuurlijk even over hebben met jou. Want, waarom die stap van acteur naar zanger?
2: Wel, het is iets waar ik al lang over na zat te denken. En eindelijk gedaan heb, na veel twijfel. Dan was het nu het moment eigenlijk. Alles viel goed. De studio, de mensen rond die mee hebben gespeeld. De muzikanten, alle lichten op groen. En dus dan dacht ik, ach, waarom niet? Ik ga ervan om eens uit mijn comfortzone te komen en om zoveel tijd wel iets nieuws te doen. Dus ik ben er eigenlijk best tevreden over.
1: Dat klinkt ook heel mooi. En ik begrijp dat je het ook zelf volledig geschreven hebt.
2: Ja, ik heb alle de teksten, de akkoordenschema, de melodie is allemaal van mij. De arrangementen zijn van Vincent Pirens. Maar dat is een prachtige samenwerking geweest. Hè. Dus dat is fantastisch in de studio. Prachtige mensen kunnen verzamelen. En het is beter geworden dan ik had durven dromen eigenlijk.
1: En er is heel veel aandacht voor. Ook natuurlijk over het onderwerp. Dus het noemt blijziend. Dat is een beetje een combinatie tussen blij, iemand blij zien, graag zien misschien ook wel, en bijziend zijn, vermoed ik.
2: Ja, dat is een woordgrap natuurlijk, hè, maar het is iets, ik ben in het echte leven ook bijziend, dus dat sowieso. Maar blijziend is iets dat ik met mijn vrouw eigenlijk gebruik als woordje, als wij elkaar zagen. Mm. Dat ik ben normaal blij, bijziend, maar als ik jou zie, dan word ik blijziend. En dat is eigenlijk blijven hangen en ik dacht, ik moet er ooit eens iets mee doen. Mm. En met dat tientje dacht ik, dat is misschien een leuke woordspeling. En het is eigenlijk zelfs meer een soort emotie die je dan echt gewoon grappig of leuk kijken of zo. Het is echt de staat waarin je voelt zo. Dat is eigenlijk de bedoeling oorspronkelijk. Ja. Blijziend is een emotie, zeg maar.
1: Had je daarvoor ook al gezongen?
2: Ja, ik heb al wel gezongen. Ik heb altijd in coverbandjes gezeten. Maar ik heb ook in musicals vaak meegedaan. Ja. Dus dat zit eigenlijk wel een beetje in mij. Ook van een studio van mijn opleiding. Tijdens een theateropleiding natuurlijk. Studiohantering, maar ook altijd zang gekregen en een beetje piano. Ik ben dat heel mijn leven eigenlijk blijven doen. Alleen nu een beetje meer in uitdrukkelijker.
1: Oké, goed gezind. En wij blij zijn, want we gaan nu jouw single beluisteren. Dank Ivan en veel succes daarmee.
2: Dankjewel.

0: Nederlands met Ivan Picnic. En nog eens een dikke merci naar Erik toe voor zijn bijdrage in Totaal Nederland. Naar Nederland, dat gaan we doen met Wilke Alberti.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? En als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Dit is Totaal Nederland.
2: Hey, ik ben Komodo en dit is een nummer van Clouseau.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Totaal Nederlands.

0: hoorde de Bouisinier samen met Sam van Dijk, vader en zoon. Een heel mooi duet.
1: Dag iedereen, dit is Sabine Tiels en ik vind het ontzettend leuk dat jullie weer massaal luisteren.
2: Totaal Nederlands.

0: Sabine Tiels bij Totaal Nederlands Dans. Dat was hem. Hoop dat u genoten hebt. En graag tot de volgende Totaal Nederlands.
1: Hey, hallo. Mijn naam is Frederik. En ik ben blij dat u samen met mij luistert naar...

0: zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: maakt er iets meer van, dat duurt echt. Juist, een lekker uurtje terug naar de voltooid verleden tijd in de Middle of the Road Show.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Je zou die zeggen, wij schrijven liedjes voor vele Nederlandse artiesten. Maar zelf komt er ook wel van. In de kantine, hockey, juist.

0: Alweer zo'n muzikale noot die heel lang geleden dacht dat hij Elvis was in 1974. Wiggy Garden en Such a Night. Met daarvoor de fijne, vachtende keukengordijnen. Jawel. Het was Aad Claris. Als pseudoniem kennen we hem beter als in zijn alter ego als Lodewijk van Avezaat. En je zou het niet geloven, maar met het duo Basti en Adriaan maakte hij 228 composities, arrangementen en producties voor LP's, CD's, video's. Wat resulteerde in 7 gouden platen.
1: Stammeling, Huiskuiken, Frikandel.
0: Balgraak, Baker Street. Dit is voor jou, Jerry Rafferty.

50 gaatjes en de plaatjes worden voor straatjes 1373 voor de vorige uur. De knecht van Haaien is ook vandaag weer vandaan. I know Digas. John Chomachet, John in de Shea zien zakken. En Chris Montes op de draaitafel aan het plakken. Lekker nog, hè? De gebroeders Knoffler en hun brave broeders. Genaamd de Dire Straits. Hier zijn ze voor jou met de

achter de oren natuurlijk, hè. Of lekker sammelen aan het oorlilletje. Ho, ho, ho, ho. Mensen toch, mensen, mensen. Wat een genot om ook Sherry even terug te horen. Hoe vaak is zij niet verbouwd? En wat is er nog van over? 1991, Cher en de Sherry.

0: eine Zigarette.
1: Hij moest eventjes. Het nummer was een heel onsmakelijk verbonden met het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Dus als dagafsluiter, zeg maar. Toch mooi, hè? Reinhard Maai uit 1974 met Gute Nacht.

Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Elke dag op de radio. Lekker horizontaal, is niet lelijk. And a Woman in Love was een hit in Engeland van de Sweet Greece. Helaas, dit in Nederland, maar oh zo mooi. Luister en huiver nog eens eventjes.

0: zo gillende keuken bij. Ik ruik wat. Er staat weer iemand te keuken in de kantine van de studiecomplex. In Studio 2 zitten we vandaag middel of de roadshow, vrienden. Brenda.
1: Oh, alweer Brenda.
0: Nou, ah, leuk. Lekker. Heerlijk dat, hè. Broodjes warmbaar. Lekker. Veel knoflook trouwens. Dat lust ik wel. Niet Frans. Zo is het ook. Lieve Leute, vrienden. Lieve Leute. En van de Hoijten. Tot zover. En niet verder. Maak er nog wel

0: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er beide slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Palanca Diana, maandag 13 juli, iets over 11 uur geworden op deze zonnige maandagmorgen. Het blijft maar zomeren hier in Vlaanderen. Klim je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Bever elke werkdag hier bij Radio Memory vanuit Pajottergem-Galmaarden. Een dansreetje van Elvis Presley en de Burning Love.

Een van de grootste successen van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, een dame die onlangs is overleden. We draaiden ze hier bij Radio Memory. Als ik even de klok bekijk en mijn playlist in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met Dylan Foley. We belong to the night. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Hè? Doet me heel veel plezier.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

was een zomerhit van Madonna, Holiday. Terwijl onze Sky op bezoek is hier bij Meter en Peter in Nienhoven, draaien wij de zomerse plaat op de radio. En dat is er eentje voor Sky, de playboy van Dendermonde. We draaien de megamix van Luc Steenhoff.

De man met een prachtige stem, Engelbert Humperdinck, Man Without Love. En dat is er eentje van Roy Orbison in Dreams, in de richting van Rita Noorens daar in Burst. Every night, just a sprinkle starter.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

zomerse plaat op de radio. De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons. Hè. We draaien de Gunther en Company en de Ding Dong Song hier in ons programma. En dat is Meteor met Nachtregen.

0: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Folarin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

was een hele mooie van Madonna, Lucky Star, maandag 13 juli, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Welkom op deze zonnige maandagmiddag. Ik neem je nog mee tot 1 uur, Tony van Beveren, met zijn programma Aan tafel met Tony van Beveren, hier bij Radio Memory vanuit Pajottenhem, Galmaarden. Dat is origineel van Moustache, hè? We hebben de versie meegebracht van Luc Johnson uit Nienhoven en Lazy Lady.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Radio Memory moet je met je meenemen. We draaien de Cool and the Gang en See So Fresh. En dat is er eentje van Ruud Chanel, hè? Dance Around the World. En zometeen nog net voor reclame, de Venga Boys en To Brazil.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Ook een hele mooie klassieker hebben we vandaag meegebracht, hè? Peter Frampton, Show Me The Way. En dit zijn de mannen van BB Drum and the Bang Gang, hè? Shuck Rock.

Franstalige plaat was deze van Muriel Mathieu op de radio. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met Robert Pater met Santa Maria. En dan nog eentje terug in de tijd van Roy Orbison en Pretty Woman.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

bekendste platen was deze van Technotronic. Pop op de Jam hier bij Radio Memory. We blijven maar de ene hit naar de andere doordraaien. We gaan eentje draaien van Mars en Pop op de Valium.

0: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt er nadat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Florin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
6: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
7: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
6: John
7: pijn.
6: Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
7: Maak jij me wat?

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Rudy van Brussel.

Goedemiddag, welkom opnieuw hier in de Hitmix. Het is maandag, dus ja, dan weten jullie dat inmiddels wel tussen 1 en 3. Dit was Cliff Richard met Just Another Guy en dat ben ik zeker niet. Ik ben Rudy van Brussel tot en met 3 uur. Gezellige muziek, dat gaan we zeker maken. Onder andere deze van Nathan Remix, een remix van Billie Jean. En dat is eraan te horen.

Eigenlijk is deze een hele mooie cover van Michael Jackson met Billie Jean, gebracht door Nathan Remix. We hebben heel mooie muziek en daar gaan we mee verder, samen met Lola Jong, met Messi. Als ik dat voor de eerste keer op tv zag, dan dacht ik van, wauw, dat is mooi. Maar op de Franse zenders komen bij bepaalde woorden een piep tussen en dat vond ik helemaal niet zo mooi. Deze is origineel.

dat is zeker duidelijk. When I Need You. En dat kan bijvoorbeeld gaan over één liefde. Bijvoorbeeld deze van Peter Tosh met One Love. Want wat zou je eigenlijk gaan doen als je meerdere lieven zou hebben? Alleen komt daar miserie van, maar daar denken we even niet aan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Als ik zo muziek hoor, dan moet ik meteen denken aan Brazilië of wat dan ook. Want daar kunnen ze mooi zingen en mooi dansen op die manier. En dat kan bijvoorbeeld ook op een vrijdagavond. Vendredi soir met Axel Red.

vendredi, zwaar, dan kan je al zeker zeggen dat het weekend is. En dat is altijd leuk, want dan kan je ook op zaterdag uitgaan. Ons volgende is één met een prachtig instrument. En dan heb ik het over een gitaar van Shawn Mendes met Stitches. Luistert maar.

0: zat al mee achter de microfoon een beetje na te doen. Maar dat lukte niet zo goed. Gelukkig stond de schuif een beetje gesloten. Laten we maar zeggen. Tom's Dinner van Susan Vega. We gaan luisteren naar Bart Peters, Nederlandstalig nummer. Een echte vrouw.
1: Niet dat ik ze nooit gezien heb.

Nederlandstalige nummers horen hier ook bij Radio Memory. Deze was er eentje van Bart Peters met een echte vrouw. En we blijven ongeveer, denk ik, in dezelfde periode met deze mooie nummer van de Stylectics met You Make Me Feel Brand New. Dat is zeker het geval, want als je muziek kan blijven luisteren, dan maak je jong, dan houd je jong. En wat wil je dan nog meer? Een mooie muziekgezelschap, die krijg je allemaal hier.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

You're only human. En dat zijn we gelukkig om. Tegenwoordig met die AI-robots. Ja, je zal verminderen. Want dat neemt ook allerlei werk af. Je veux tes yeux. Een prachtig Frans nummer van Angèle.

Je veux tes yeux. Ja, ik wil jouw ogen. Dan kun je door alles heen kijken. Maar dat is oké, een flauw mopje. Dat was Angèle. Deze muziek is precies uit 1980. De periode waar dat ik pas uitging en DJ werd en radiopresentator. Hier is de Police met Doe Doe Doe.

0: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Follorin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Rudy van Brussel.
10: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
11: Hey man, what's happening?
10: Hey brother, what's going on? All right. Got his woman over there.
11: Yeah, how's he doing? You okay?
10: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken

Let the music play. Dat gaan we zeker doen nog het komende uur. Welkom in het tweede deel van de Hitmix. En dat tot en met 3 uur. We hoorden net een lange versie van Barry White met Let the music play. Hier is Lola Jong met...

Haar muziek wordt vooral veel gespeeld in Frankrijk, voor zover dat ik weet, van Lola Young met Messi. Maar we gaan verder met Maroon featuring SZA, of Z moet ik zeggen, ik weet het niet. What Lovers Do. Ik wil het niet weten.

Deze nummer is alweer geleden van 1992. Sissy Peniston met Finally. Tijd voor een Nederlandstalig nummer. En dat is eentje van Jan Smit met Samen. Wij blijven toch altijd samen.

alles samen doen. Ja, luisteren naar de radio, samen dingen gaan doen met Jan Smit. We gaan een beetje disco-muziek op jullie loslaten. En dat doen we met de Purple Disco Machine. Dish it. En ja, disco-muziek is voor mij altijd heel goed.

een kleine diamant. Een mooi nummer van Wiltura. We gaan even terug in de tijd, zoals Back in the Future. Of Back to the Future, beter gezegd. En dat doen we samen met Betsy Klein. I Fall to Pieces. Goedemiddag.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
2: Rudy van Brussel.

moet wel toegeven dat ik deze nummer niet kende totdat ik het daarnet hoorde. Maar wel best een mooi nummer van Jokke, Dag en Douw. En deze nummer, herinnert u zich deze nog?

Als ik correct ben, heeft Kylie Minogue nog meegedaan aan Neighbours? En ik denk niet dat ik er ver naast zou zijn. Hier is Lionel Richie met Destiny.

De twee uurtjes die zijn voorbijgevlogen van de hitmix. Onder andere deze van Jones en Stephenson, The First Rebirth. We gaan er stilaan afsluiten en dat doen we samen met Marguerite Hermans met Le Beau Temps Jacqueline. Wat mij betreft graag tot volgende week en daar gaan we een mooie mix weer maken. Tot dan!

0: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan 1,5 euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Hey, fijn dat je weer luistert. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ook dit uur hebben we weer wat pareltjes uit de jaren 60, 70 en 80 voor jullie klaarstaan. Zo net zaten we nog eens in de jaren 70 trouwens met Frankie Valli in zijn Four Seasons. En oh, what a night. Wel, nu gaan we naar de jaren 80. Weekend is er nog van de Crack In Band. Dit is Jeopardy.

0: Ja, iets wat oudere luisteraars onder ons die kennen dat nummer nog wel, hè, want het is al verschillende keren in een andere versie uitgebracht. Dit was die originele nog eens van de Dubliners. En jawel, ze kwamen uit Ierland, de Ierse folkgroep die opgericht werd in 1963. In 1967 scoorden ze hun grootste hit, kunnen we wel stellen, namelijk Seven Drunk Nights. Maar hun Wild Rover die is ondertussen uitgegroeid tot een echt anthem, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: My.

Richard, Richard en Karen Carpenter, broer en zus met andere woorden, en een eerbetoon aan hun postbode. Hè? Jawel, dit was toch eens de Postman hier in Muzikatief. Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1 hit van vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1968. Toen scoorden de Crickets een hele grote hit met I Fought the Law. De Clash die zou dat in 1977 nog eens overdoen. 2-in-1.

0: Howard Jones is wat men noemt een multi-instrumentalist, want elk instrument op zijn nummers speelde hij altijd zelf. Zijn eerste grote hit scoorde hij in 1983. We hoorden hem zo net nog in de 12-inch uitvoering, de maxi-single met andere woorden, What Is Love. Verder kwam er nog Hide and Seek, Life Is One Day en No One Is To Blame. Daarna nog enkele andere grote hits. En daarna werd het heel stil rond de man. Alhoewel, hij heeft ondertussen wel al 25 albums uitgebracht en scoort wereldwijd, vooral dan in Azië, nog altijd heel wat grote hits. Bij ons is het ook alweer een hele tijd geleden.
1: Muzikatief, de kortste weg naar 5 sterrenpop.
0: En nu terug naar de jaren 60 met de Hallies en hun Basta.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Crosby, Stills, Nash en later zal er Young nog bij komen, hè? Neil Young, Amerikaanse trio met David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash. Ja, Crosby die kwam van de Birds, Stills die kwam dan weer van Buffalo Springfield en Nash die kwam uit de Hollies. En ik zei het zo net al, na hun debuutalbum uit 69 kwam ook Neil Young nog bij de groep. En ze waren immens populair van het einde van de jaren 60 tot mid van de jaren 70. Wel, dit was nog eens uit 1970, Our House. Ondertussen is Paul er komen bij zitten. Jawel, het is weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit voor vandaag.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: In 1979 probeert men te vernieuwen in de muziek en toch blijven de hitparades gedomineerd door disco. De platen van Donna Summer worden door twee platenfirma's op de markt gegooid. Het is ook daardoor dat ze permanent in de hitparade staat. Donna Summer heet eigenlijk Donna Gates. In de jaren 70 werd ze de Queen of Disco genoemd. Ze woonde en werkte in Duitsland. De musical Hair zorgde ervoor dat ze ontdekt werd. Donna Summer werkte onder andere met producers Giorgio Moroder, Quincy Jones en Stock Aitken en Waterman. Donna Summer stond met I Feel Love in de zomer van 1977 bij ons op de eerste plaats.

Ja, ze kwam uit Groot-Brittannië. Ze scoorde haar eerste grote hit trouwens in 1980, als ik het goed voor heb. Heer ons allemaal nog wel Rosie. Wel, dit was eentje van 3 jaar later. Dit was Drop the Pilot.

De kleine meisjes voor de grote. Ze was 19 toen ze dit nummer inzong bij Stock, Aitken en Waterman. Zij waren zo'n beetje de hitmakers van het einde van de jaren 80. Met muziek van onder andere Rick Astley, Jason Donovan en nog een hele race om andere artiesten trouwens. En Kylie Minogue, ja, die kenden we al, want die speelde in de reeks Neighbors. Speelde daar een rol van Charlene, als ik het goed voor heb. Wel, dit was nog eens een grote hit van haar uit 1989. Een van die opvolgers, een van die vele opvolgers van de Locomotion destijds. Dit was Kylie Minogue en Hand on Your

0: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan anderhalve euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland, aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Hier blijft dus echt effectief die fantastische mama appelsap in. Hè. Dat is, ja, raak wel bekend. Jullie hebben nog niet betaald. Die zit er dus in deze Chumbawamba en Top Thumping. Hier in deze maandag 30 juli editie van deze driver's seat. Ja, het is niet even gemakkelijk om dat te vernederlandsen zonder daarmee in fout te gaan. In ieder geval 2 uur ben ik in jullie gezelschap met straks Diana King en Shy Guy. En de kapitein van haar hart, die heb ik nu ook met deze double. En de captain of her heart, deze van 1985, denk ik dat we daarmee goed vertrokken zijn.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Hele mooie muziek van Boyzone hier bij Radio Memory met No Matter What. Ja, straks zit er dus effectief ook een weerbericht aan te komen. Dat zal dus in deel 2 zijn van dit programma. We hebben straks Toe Fabiola en dan mogen we eventjes zot worden. Dat hebben sommigen misschien ook wel al gedaan de voorbije dagen. Met dit weer misschien ook nog wel hoor. En nu, liefdespelletjes, is het daar de temperatuur voor? Wel, we proberen die aantal graden een beetje de hoogte in te krijgen. Nog met Level 42 en Love Games.

0: ook wel een leuke manier om de week mee te mogen beginnen met Two Fabiola en Freak Out nog steeds in deze driver's seat. Ik heb een berichtje over WhatsApp, want ja, verjaardagen onthouden wordt binnenkort gelukkig een stukje eenvoudiger. WhatsApp werkt namelijk aan een nieuwe functie die je automatisch laat zien welke contacten binnenkort jarig zijn. De functie is opgedoken in een beta-versie van de app en lijkt bedoeld om gebruikers op tijd aan een felicitatie te herinneren. Hoewel de functie nog niet beschikbaar is, geeft de eerste gelekte info toch ook al een goed beeld van hoe ze zal werken. WhatsApp krijgt naar verluidt een aparte sectie waarin alle verjaardagen van je contacten worden verzameld. En daarnaast zal de app je op de dag zelf ook nog eens een melding sturen wanneer iemand jarig is. Zo kan je geheugen je niet meer in de steek laten, moet je dus ook niet meer in je agenda gaan kijken of ergens op een papiertje of zo. Hoe die meldingen er precies gaan uitzien, dat is nog niet bekend. Mogelijk verschijnen ze als een gewone notificatie of rechtstreeks in het gesprek met de jarige. Ook is nog onduidelijk of gebruikers zelf kunnen bepalen wie hun geboortedatum te zien krijgt. Al ligt het voor de hand dat WhatsApp hiervoor wel privacy-instellingen zal voorzien voordat de functie breed wordt uitgevoerd. Want sommige mensen willen nog altijd hun verjaardag niet delen. Dat is natuurlijk hun eigen recht. Ik vind dat ook maar al te zeker en al te duidelijk. Ik heb straks Van Morrison met Have I Told You Lately en eerst naar de man met de gouden stem luisteren. Time Bandits. And listen to the man with the golden voice.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
4: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
5: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: Quincy Jones en June met Aino Corrida hier in deze driver's seat. Het is natuurlijk wel een leuk, ja, dat is een disco-voel, hè? Disco-vibe dat je daarvan krijgt. Dus die moeten we zeker wel eens gedraaid hebben terwijl we naar 5 uur aan het gaan zijn. Ik heb nog een beetje purperen regen, want echte regen, die zit er verdomme nog altijd niet aan te komen. Laten we hopen binnenkort wel. Prince and the Revolution heb ik nog met Purple Rain. Tot straks.
1: I never meant to.

0: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan 1,5 euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Extreme en Get the Funk Out. Gelukkig dat die N geen C is, want anders zou het niet zo'n heel beleefde titel geweest zijn in dit tweede deel van deze Driver's Seat op 13 juli. Nog altijd maandag, een nieuwe week. En die proberen we ook op een hele mooie manier gaan af te sluiten, denk ik. Met iets waardoor we ook ons even in die lucht mogen begeven. Iets wat wij als mens spijtig genoeg niet kunnen doen. We hebben geen vleugels, dus dan moeten we maar allemaal andere manieren zien te vinden. Zoals deze ABBA. En ik heb hem nog eens klaarstaan. Deze Eagle. Goedenavond.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: The Primitives, die kreeg je hier nog in deze driver's seat en crash. Ik heb wel een beetje last van een crash door het weer. Gaan we kijken voor de volgende dagen? Dat gaan we nu doen, want vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het blijft overwegend droog en zacht bij minima tussen 18 en 22 graden. Dus het wordt niet zo'n frisse nacht, vrees ik. Morgen blijft het warm en zonnig met soms wat bewolkte periodes. Aan het einde van de dag is er in het zuiden van het land een kleine kans op een onweer. Maxima tussen 27 en 34 graden. Woensdag blijft het ook zeer warm met veel zon, wat wolken en nog steeds kans op een geïsoleerd onweer in het zuiden. Aan het einde van de dag. Maximaal liggen tussen nog altijd 27 en 33 graden. Donderdag blijft het onaangenaam warm en zonnig met maximaal van 29 tot 33 graden. In Frankrijk ontwikkelen er zich onweder en deze kunnen 's avonds of 's nachts de grens oversteken met ons land in het zuiden. Daardoor zal het dus ook ietsje zwoeler gaan aanvoelen. Vrijdag zal de onstabiliteit alleen nog maar toenemen. Een golf van onweerachtige buien waarvan de timing nog wel onzeker is, zal ons land bereiken vanuit Frankrijk en maakt een einde aan deze periode van intense hitte. Het centrum en het oosten van het land lijkt het meeste kans te maken op die onweersbuien en nog steeds drukkend warm met maximaal van 25 tot 32 graden. Zaterdag zal het iets minder heet worden, nog altijd wel enkele buien, misschien met een onweer en de temperaturen gaan uitkomen tussen 22 en 28 graden. En nu, Shooting Party, I Go To Pieces.
1: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren. Listen. Op eigen risico.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Die fantastische hit van Te Pauw en China in Your Hand. Moet je echt wel hele grote handen hebben. Of je moet af en toe wel eens naar China reizen om het daar te mogen aanschouwen. Wat het daar is allemaal. Het is wel een aparte cultuur. Dat is het minste wat je daarvan kunt zeggen. En als je dan ook nog een deftig woordje Mandarijn kunt meepraten. Ja, dan gaan die mensen dat echt wel enorm weten te appreciëren. Ik ken het spijtig genoeg niet. Ik ben er ook nog nooit naartoe geweest. Maar sommigen onder jullie misschien wel. En laten we hopen ook dat jullie daar fantastische momenten hebben beleefd. En dat mocht deze voorbije twee uren hopelijk ook het geval zijn. Ik heb nog Jelly Bean met Sidewalk Talk. En deze is ook iets meer dan 6 minuten. Hoog tijd voor mij om af te sluiten.

0: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De andere zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinigem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zal zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Onze eigen Larissa, ik doe wat ik wil. Vandaag maandag 13 juli 2026. Weer al een nieuwe week die begonnen is. En dat doet u samen met Radio Memory. Ik ben er nog tot en met 8 uur vandaag. En wij draaien voor jou de mooiste muziek. Hier is DJ Sash. Color the World.

En dan is er ineens niets. Dat gaat er zo, als je zit voor te beluisteren. Sorry daarvoor. We hebben eentje klaarstaan van Lisa Lewis. En zij heeft het over zon, zee en strand. En ik denk dat daar vandaag heel veel mensen zitten aan de zee. Want daar is het toch iets frisser dan in het binnenland. Want hier is het weer al puffen bij 31 graden in onze studio.

Dat was een mooie plaat van Lisa Lewis en Zon, Zee en Strand. En ik kreeg een telefoontje van onze Geert en die vroeg deze plaat aan, niets minder dan Frans Bauer. En hij zei graag het liedje, daar heb je vrienden voor, want Radio Memory zijn mijn vrienden.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: wel, dat is wat ik doe. Heel hard zweten. Ja, ja. Je begint met een dweil binnen te nemen. Om al dat zweet op te dweilen. Inner Circle. En Sweat La La La. En dit is van Amber en Dylan. Die we kennen van zijn bekende mama Wendy. En Perron Geluk.
1: Wat een geluk.

Amber en Dylan. En hier is er eentje van Bluff. Heel speciaal voor onze collega. En wat zou je doen? Het is allemaal zo'n rare vraag, hè?

heel speciaal gedraaid voor onze collega Bluff en Wat zou je doen? We gaan er wat meer peper in steken. Gaan we doen met deze van ABBA. En Gimme, Gimme, Gimme. A Man After Midnight.

Je mag altijd bellen voor jouw groeten en verzoeken. Op 02-6699-660. Dan krijg je mij aan de lijn natuurlijk. Ondertussen gaan wij nog voor de nodige muziek zorgen. Dat is er eentje van René Vroeger. En hij doet het in het Engels. Nobody else.

0: One like you.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

dame die veel te vroeg van ons is weggegaan, deze Anne-Christie. En dat heet dan gelukkig zijn. Hier is Anne-Marie David. Met een prachthit. Tu te reconnaîtras. Inderdaad, er zijn heel veel liedjes waarin je jezelf kan herkennen. Dit is er misschien eentje van.

prachtige Franstalige muziek kan je terugvinden bij ons collega Katrien Vrijen op woensdag in Vive la France. Moet je zeker naar luisteren, is de moeite waard. Het is er een van Anita Ward. En, wat je moet doen meestal, hè? Aan de deur bellen. You can ring my bell.

Dat kan je ook bij ons doen, aan de deur bellen. Wanneer je maar wil. Je bent hier altijd welkom bij Radio Memory. En dit was Anita Ward en Ring My Bell. En zullen we even terug gaan naar de jaren 70 ook. Dat met deze van de Bee Gees. Was een topformatie. En zij maakte deze hit. Staying Alive.

Bee Gees en Staying Alive, dat was al een hele tijd geleden. En we gaan de oversprong naar het volgende uur maken met deze van Billy Joe Spears en What I've Got In Mind.

0: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Wijnegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Een formatie die het goed deed in de jaren 70. Deze Bonnie en... Wij hadden het over Ma Baker. Er werd ook een plaat aangevraagd door ons Franske. En Franske die vroeg een plaatje van Bobby Prins. En is er een ander tussen jou en mij? Maar wanneer Franske, wie zou er gaan zijn? Dat is dan nog altijd met een allerbeste vriend, dat weet je. Hier is Bobby Prins, speciaal voor jou.

tussen jou. Bobby Prins, en is er een ander tussen jou en mij? Aangevraagd door onze Franske. En de hitschef van de week, dat is onze Kitana. En Ciao Ciao Amore, een prachtig liedje. Zij was er zondag hierbij in de studio. Maar wie we zondagnamiddag ook zien, is haar papa Philippe Dazen. En samen met Aurélie en Kitana hebben ze daar een prachtige show gegeven. En daarom deze plaat. Aurélie.

ons te verliefd zijn. Je kan het zo zien, want de liefde die drijft er nog altijd letterlijk af. Aurélie en Philippe Daze met Verliefd zijn. En iemand die ook verliefd is, is deze John Dennis. Samen met zijn Kellyke. En we vieren het leven. We vieren.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: Okay.
1: Een gouden stem heeft deze man uit 1972. Julio Iglesias en Un Canto a Galicia. We gaan eentje draaien van Elvis.

Een van de, zijn bekendere hits, My Boy van Elvis Presley. En kent u deze? Vandaag een beetje terug in de tijd allemaal.

tuimelen hier van de ene grote hit in de andere. Dat met deze van Bino en Mama Leone. En de volgende is origineel van Christophe. We gaan hem ook zo draaien. Al hoor ik de versie van onze John Dennis zeker even graag. De titel van de plaat, Ik ben geboren om van jou te houden. Dat is ook zo. Wij hier bij Radio Memory zijn geboren om jullie blij te maken met muziek. De hele dag door.

onze eigen Christophe draaide we. Met een hit die ook onze John Dennis vaak brengt. En evengoed eigenlijk. Maar de originele is van Christophe. En ik ben geboren. En ik heb er eentje klaarstaan. Ik ben aan het twijfelen welke ik ga nemen voor deze. Selma May en Peter van der Ploeg. En zij hebben het over Le Coup de Soleil.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Android. Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

Daarom noemen we Radio Memory, omdat we soms in het geheugen gaan van de mensen. Koos Albert en de Amsterdamse hitmedley. Dit hier is de nieuwste plaat van Swoop.

Allee, je zou het zeggen, feeling hot, hot, hot. Dat is ook voor mij hier in de studio het geval. Maar ook voor u buiten of binnen, maakt niet uit. De nieuwste hit van Swoop en feeling hot, hot, hot. Deze zijn genomineerd voor de zomerhit De Romeo's.

how beautiful this life is. Je moet het eerst willen zien natuurlijk. Berre was dat. Het is tijd geworden voor mij om afscheid te nemen, want onze mannen van de non-stop, ja eigenlijk niet non-stop, maar ze staan klaar te wachten achter mij. Ik wil nog even bijvertellen dat aanstaande woensdag niemand minder dan onze Frank van Damme aanwezig zal zijn in de studio. Hij komt zijn nieuwe hitschijf presenteren, want hij heeft de eer gekregen, hij is gekozen uit vele mensen, om het lied te maken creëren van 50 jaar Lucia van Impe in het geel. Dus misschien even oproepen voor woensdag allemaal of in het geel of in het wit met bolletjes, rode bolletjes. Dat mag ook. Je mag kiezen wat je ook maar past. Ik ga eruit met deze plakker, want het is hier aan plakken letterlijk. Billy Paul. En me en Mrs. Jones. Ben er terug morgen? Ja, tussen 6 en 8. Ik hoop jullie ook dan te horen en te zien. Aan mijn telefoon ook te horen. Alleszins bedankt voor te luisteren en te bellen. En tot morgen.

0: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De andere zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinigem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Toumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Toumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Mario de Vries.

Leuk toch, hè? Disco Inferno van de Tramps. Hey, een ander stemgeluid op dit uur, maar met dezelfde vertrouwde sfeer van Radio Memory uiteraard. Even geen vaste presentator, maar wel een heerlijk uur vol muziek die je meteen goed gezind maakt.

Dolly Parton en Working from 9 to 5. Radio Memory. En nu even disco en funk van de bovenste plank. Een song die de typische overgang markeert van pure funk uit de jaren 70 naar de dansbare, glanzende sound van de vroege jaren 80. De band was toen al ruim 10 jaar actief en stond bekend om hun strakke blazersectie en aanstekelijke grooves. In 81 brachten ze deze onweerstaanbare meezinger uit. Cool and the Gang en Get Down on It.

wat mannen allemaal over hebben, hè. Zelfs als de premier zijn portefeuille aanbiedt, dan laat je ze nog niet gaan. Clouseau met Daar gaat ze. En nu graag even naar een echte discoklassieker. Rock Your Baby van George McGrae uit 1974. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door de mannen achter Casey en de Sunshine Band. Met zijn soepele stem zette McGrae de toon voor wat later de discosound van de jaren 70 zou worden. Leuk detail is natuurlijk dat George McGrae oorspronkelijk enkel was gevraagd om de demo in te zingen. Maar zijn versie klonk zo goed dat die gewoon werd uitgebracht. En de rest, dat is gewoon discogeschiedenis.

George McGray en Rock Your Baby. In 1973 schreef Tina Turner een ode aan haar geboorteplaats Nutbush in Amerikaanse staat Tennessee. Ze schreef het nummer zelf en haar toenmalige partner Ike Turner zorgde voor de productie. Nutbush, City Limits.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Radio Memory.
4: Mario de Vries.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

En knipoog naar het oude Hollywood, zeg maar. Grace Kelly van de Britse Libanese zanger Mika. Mika schreef Grace Kelly uit frustratie. Platenbazen wilden dat hij zijn stijl veranderde om beter te verkopen. En in plaats daarvan schreef hij dit nummer als protest met de boodschap: Couldn't be brown, I couldn't be blue.

0: Oh, those rations.
1: Met Rasputin bracht Boney M in 1978 een van uw grootste en meest herkenbare hits uit. Het nummer vertelt het verhaal van de mysterieuze Russische monnik Grigori Rasputin, die in het begin van de 20e eeuw een grote invloed had aan het hof van tsaar Nicolas II.

0: Voor elk bedrijf is omzet belangrijk. Wij van Memory begrijpen dat en zorgen voor een mooie radioreclame van uw bedrijf. Wilt u uw zaak in de kijker zetten? Adverteer dan via Radio Memory.
1: Internetradio Memory. Memory. De beste muziek hoor je hier.
0: Internetradio Memory is zowel lokaal als wereldwijd te beluisteren.
1: De beste muziek.
0: Radio Memory, de partner voor jouw radioreclame. Vraag vrijblijvend info. Ja. info@radiomemory.be of bel Hilde. 0-495-55-30-44 0-495-55-30-44 Vraag nu naar onze uitzonderlijke voorwaarden. Radioreclame, dat loont op Radio Memory.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goeie avond.
9: Mario de Vries.
10: Op een vrijdag in de kroeg

rare uitdrukking vind ik het om eerlijk te zijn. Leef van André Hazes Jr. in 2015 definitief doorgebroken bij het grote publiek met deze hit. De boodschap is eigenlijk eenvoudig, maar toch sterk genoeg. Leef alsof het je laatste dag is. Trouwens, het clipje verwijst er ook naar. Een zin die ondertussen bijna iedereen wel kan meezingen. En telkens André het live brengt, voel je diezelfde emotie waarmee hij het ooit in het begin wel zong. En nu even terug naar, jawel, we zijn familie, hè? Of niet?

Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Dat is bij iedereen zo, dacht ik, hè. Bijna alweer aan het einde van dit uurtje Replacement. Fijn dat je blijft luisteren natuurlijk. Straks na nieuws en weer hoor je natuurlijk alweer meer muziek hier op Memory. Blijf dus zeker luisteren.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
4: 2 jaar Radio Memory.
3: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek
0: hoor je hier.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Mario de Vries.

Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Een ander stemgeluid op dit uur, maar met hetzelfde vertrouwde gevoel van Radio Memory. Even een andere presentator, maar de muziek klinkt als van ouds uiteraard. Met klassiekers, herinneringen en melodieën die je dag echt wel goed doen. Welkom bij Replacement, het programma waar de stem misschien verandert, maar de sfeer precies blijft zoals jij ze kent. Hier zijn de Pointers.

Metal Freak zet een chic eind 1978 de discowereld echt wel op zijn kop. De inspiratie voor het lied kwam uit een nogal onverwacht moment. Rodgers en Edwards werden op oudejaarsavond de legendarische club Studio 54 niet binnengelaten, ondanks dat ze op de gastenlijst stonden. Gefrustreerd gingen ze dan maar weer naar huis, begonnen te jammen en riepen in het begin niet freak out, maar iets veel grovere. Later werd dat dan de beroemde kreet, ah, freak out.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond. Radio Memory. Mario de Vries.

0: That's cheating.
1: In de tekst hoor je If you ask for her number and the second it becomes a secret, honey, I know, you know it, that's cheating. De single die uitgebracht is op 21 maart 2025 van Kaylee Rose. En nu terug naar een nummer dat in 1980 tevoorschijn kwam. Het werd meteen een groot succes van de Duitse slager en artiest Roland Kaiser.

hoef je eigenlijk geen aankondiging of geen afkondiging meer te geven. You're the first, the last, my everything. Naar 1983 met Elton John, I'm Still Standing. Een vrolijk nummer, een persoonlijke triomf trouwens voor Elton John. Want het verhaal achter het nummer is eigenlijk heel persoonlijk. Elton John had net een moeilijke periode achter de rug, zowel professioneel als

Ja, zijn carrière kende ups en downs en zijn relaties waren uiteraard complex. I'm still standing is zijn manier om te zeggen, ondanks alles, ik ben er nog steeds sterker dan ooit.

0: Rum and Wake Me Up Before You Go Go.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
0: Wist je dat de allereerste radio-uitzendingen plaatsvonden in 1906? Dit door Reginald Fessenden, een Canadese uitvinder. Hij stuurde een korte muzikale uitzending uit met vioolmuziek en gesproken woorden. En daarmee begon het tijdperk van radio.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond. Mario de Vries.

Bill Medley en Jennifer Warnes met I Have the Time of My Life. Bij de volgende wist je dat Shalamar eigenlijk begon als een dansgroep. In het begin waren de leden vooral bekend om hun indrukwekkende choreografieën en pas later ontwikkelden ze zich tot een succesvolle zanggroep. Hier is A Night to Remember van Shalamar.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory.
1: Lid worden van
0: één grote familie.
2: Absoluut, moet je zeker doen. Bekijk de website, daar vind je alle informatie natuurlijk. Als je graag lid wil worden van dit radiostation uiteraard. Kijk, wij gaan eruit, want we lopen weer langzaamaan naar het nieuws en het weer. En dat betekent dat we straks weer na de tijd zijn een heleboel mooie muziek voor je klaar hebben. Wat wil je nog meer op deze dag? Ja, waarschijnlijk nog veel, hè? Maar je bent niet alleen. Goed, tot dan. Doei!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.